0: kwa Fahila, sio kwamba wote walioko magerezani wamefanya uovu, watosheleze Baba.
1: 88.9 Nuru FM.

Radio Copie, Maman Vie, Maman Vie, Maman Sylvie Vicente Kato. Amechangamka sana pale kwa Mama Merina mwenyewe. Chezia wewe. Yeah. Mambo kubwa kabisa, Mr.